0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Waar kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
7: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
10: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Hallo.
10: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
11: Ja, ik wil autotechniek studeren.
10: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
11: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
10: Ja.
11: En dan krijg ik misschien wat centjes.
10: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
17: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Oh. Niklas, daar, joh.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
18: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
19: Goedemorgen, je hebt gelijk dat je vroeg wakker bent, want het wordt een mooie dag. En wakker worden doen we in de Rose Garden van Lynn Anderson. Your golden years, nostalgie plus. Bijna 7 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
20: Goedemorgen. Traumacentra zien meer dronken zwaargewonden. Het gaat om 1 op de 3, meestal na verkeersongevallen met de fiets of de e-step. Of als ze daarmee gewoon gevallen zijn, speelt drank dus vaak een grote rol. Het gaat ook meestal om mannen, eerder dan vrouwen. Dat zien ze onder meer in het traumacentrum in de provincie Antwerpen. In 3 op de 5 gevallen dragen de zwaargewonde fietsers ook geen helm, wat het risico op hoofd- en hersenletsels verhoogt natuurlijk. Opnieuw staking in al onze gevangenissen. De cipiers legden een uurtje geleden het werk neer tot morgen vroeg 6 uur, omdat justitie nog altijd niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven. En overleg met bevoegd minister Annelies Verlinde levert voorlopig niets op. Moet je binnenkort opnieuw meer belastingen betalen als je een tweede verblijf hebt? De kans bestaat, want het is een van de voorstellen die in de startnota staan van premier De Wever in de zoektocht naar extra geld voor het begrotingstekort. Ook tweede verblijven in het buitenland zou onze regering extra willen belasten. En Frankrijk ontvangt de komende 3 dagen paus Leo XIV. Die bezoekt onder meer Parijs, Metz en het bedevaartsoord in Lourdes. De paus ontmoet ook Franse slachtoffers van misbruik in de kerk. En media verwachten veel volk, tot 600.000 gelovigen, zeker tijdens de openluchtmis die de paus voorgaat op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées in Parijs. We genieten vandaag van een heerlijke zonnige herfstdag bij zo'n 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint wel nevelig, daarna zonnig met wolkenvelden. Weekend maximaal tot 27 graden.
16: Dankjewel Bart. De files waren verlies je 5 minuten of meer. Wel, dat is het geval op de E40 vanuit Brussel. Komt een kwartier bij tussen Heverlee en Haasrode. Want door een ongeval is daar maar 1 rijstrook beschikbaar. Op de E313 naar Antwerpen schuif je 5 minuten aan tussen Randst en Antwerpen-Oost. En op de A12 naar Antwerpen ook 5 minuten. Van Aartselaar tot in Wilrijk.
21: Good morning show
22: met

Lynn Anderson en Rose Garden. Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. En je weet, de vrijdagen zijn hier bij Nostalgie Plus. Extra leuk met de Big Five. Vijf vrijdagen na elkaar. Vijf toplijsten uit vijf genres. En vandaag staat alles in het teken van de rock. Dus leg je stoerste leren jasje maar al klaar voor straks. Want ja, het wordt weer een leuke lijst, zonder twijfel. Trouwens, we beginnen er vandaag een uurtje vroeger aan. Rockplaten zijn altijd een stukje langer dan gemiddelde muziek. Dus dat maakt dat we niet in 8 uur gepropt krijgen. En dat ik dus eigenlijk straks tijdens de ochtendshow om 9 uur al start met deze Big Five Rock. En vanaf 10 uur neemt Domi, zoals voorzien, de lijst dan over, uiteraard. De Big Five Rock, dat is vandaag. Ik maak je eerst wakker in de Good Morning Show met veel muziek. Want dat is en blijft toch het beste. Hè? Wakker worden met veel muziek. Steely Dan bijvoorbeeld, Do It Again. En een beetje suiker als extra energieboost. Sugar, sugar, dit zijn de Archies. Sugar.

0: Do It Again van Steely Dan. Straks doe ik jou zin krijgen in het weekend met een goede dansplaat van The Real Thing. En Cindy Loper staat ook klaar. Time after time. Maar eerst even polsen wat het weer brengt. Ik hoor daar veel goeds over. Maar is dat ook zo? Weerman Erwin weet het als de beste. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Seb.
0: Ja, Erwin, ik hoor overal dat vandaag de nazomer begint. Is dat ook zo?
1: Oh ja, het was de voorbije dagen ook al nazomer eigenlijk. Maar ja, het klopt, hè. We gaan nog een tandje hoger. Het wordt gewoon zomer in de herfst. Ja, vandaag een prachtige zonnige dag. Zon van 7:30 tot 17:30 vanavond, onafgebroken. Het blijft uiteraard overal droog en warm. En straks stijgen die temperaturen tot maar liefst 24 graden.
0: Ja, geweldig. En dan komt het weekend. Mijn kinderen die hebben de startdag van de Giro een hele dag buiten. Dan is het meegenomen dat het dan ook goed weer is.
1: Ja, we zijn op die nazomerse en zomerse trein gesprongen en we geraken er voorlopig niet meer af. Het blijft prima septemberweer. Zaterdag begint ook met heel veel zon. Na de middag en in de vooravond verschijnen wel wat meer wolken. Het gebeurt het eerst aan zee, maar die wolken die breiden zich uit over de rest van het land. Maar af en toe komt die zon nog wel door de wolken piepen bij 23, 24 graden. Zondag krijgen we dan een mix van zon en wolken. Blijft overal droog bij opnieuw 3, 24 graden. En dan begin volgende week, ja, dan schakelen we zelfs nog een tandje hoger. Maandag, dinsdag, ja, dat worden gewoon topdagen met heel veel zon en temperaturen. Maandag 25 graden. Dinsdag is zelfs een lokale 28 graden mogelijk. Ja, dat is bijna tropisch. Ja, in de tweede helft van de week is er kans op een bui, eventueel vergezeld van een donderklap. Maar ik denk dat het ook dan nog vaak droog zal zijn met flink wat zon. Woensdag hebben we nog altijd die 7, 28 graden. Vanaf donderdag wordt het dan een beetje frisser. Maar ja, dan zijn we ook al oktober. Het kan niet eeuwig blijven duren.
0: Dat is ook waar. Maar je hebt veel mensen blij gemaakt, Erwin. En ik hoor het al, het is geen weer om binnen te zitten dit weekend. We gaan massaal wandelen en fietsen, denk ik. En genieten van die nazomer. Laat het maar komen. Erwin, dankjewel en geniet er ook van.
1: Ga ik zeker doen.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door lievers?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Dat is Imo!
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100%. Met de pro van...
13: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
16: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
17: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
20: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
21: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
22: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
23: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
24: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
23: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
24: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
23: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
25: Kom, laat je inspireren.
26: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
25: Kom, laat je inspireren.
26: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
25: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
26: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
27: The Good Morning Show.

The Real Thing, met woorden waar je een hart mee doet smelten, denk ik. You to me are everything. Ga je al zin doen krijgen in de Big Five Rock van straks met Suzy Quatro die er aankomt. Eerst is het aan BG Thomas.

0: Suzy Quatro in een strak leren pak met hoge laarzen. Zo zie ik ze voor me. She's in love with you. Zometeen toepasselijk bij het weer voor vandaag en de komende dagen. Een zomers melodietje van Johan Verminne en ook die OJ's. Dat is voor na kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effect, bewijst een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op een smartphone, maar halen die tijd na de lesuren ruimschoots in. Daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze de gsm verbieden. Moet je binnenkort opnieuw meer belastingen betalen als je een tweede verblijf hebt? De kans bestaat, want het is een van de voorstellen die in de startnota staan van premier De Wever in de zoektocht naar extra geld voor het begrotingstekort. Ook tweede verblijven in het buitenland zou onze regering extra willen belasten. En in New York verlieten tientallen diplomaten gisteravond de algemene vergadering van de Verenigde Naties toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu reageerde boos en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. We genieten vandaag van een heerlijk zonnige herfstdag bij zo'n 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna iets meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Drie files voorlopig waarin je momenteel 10 minuten verliest of meer. Dit zijn ze op D40 vanuit Brussel. Schuif je 20 minuten aan tussen Heverlee en Haasrode, want door een ongeval is daar maar één rijstrook beschikbaar. Brusselse binnenring een kwartier extra van Strombeek-Bever tot Machelen. En op D313 naar Antwerpen 10 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
3: De Good Morning Show.

0: ik ooit een tattoo laat zetten, is het dit misschien wel. I Love Music, The OJ's bij Nostalgie Plus. Wat staat er vanochtend op de voorpagina van de kranten? Ik blader er straks samen met jou al even door. Dan ben je al helemaal mee. En de muziek de komende minuten, die komt van Lou Rolls. See You When I Get There. En ook Scott McKenzie met bloemetjes in zijn haar.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Tiscamania, media bij Carrefour.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi

I See You When I Get There. Straks om 9 uur geef ik het startschot voor de Big Five Rock. Zometeen de band die 2 keer genoteerd staat. En dat is Status Quo in the Army Now. Het is 7:15 geweest. Waarover schrijven de kranten vandaag? Ik praat je graag bij. Het Nieuwsblad schrijft: 1 op 5 mannen raakt nooit de wasmachine aan. Ze hebben een onderzoek over het huishouden uitgevoerd bij 1500 Vlamingen. En daaruit blijkt dat de verschillen tussen man en vrouw er nog steeds zijn. In het laatste nieuws staat op de voorpagina: hogere taxen op huizen boven 500.000 euro. De Vlaamse regering die is op zoek naar extra geld en overweegt daarbij om de registratierechten voor woningen van meer dan 500.000 euro te verhogen. Een opvallende piste, want vorig jaar werden de registratierechten op woningen nog verlaagd van 3% naar 2%. De standaard koopt, ondanks verbod op school, zitten tieners even lang op smartphone. Jongeren die halen de uren waarin ze op school niet op een smartphone zitten, daarna thuis gewoon in. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent bij 3500 middelbare scholieren. Bovendien ervaren de leerlingen amper positieve effecten van het verbod. Zo zou de concentratie in de les niet stijgen, net als het sociaal contact op school. Exact van Antwerpen staat: bijna 1 op 3 zware gewonden had te veel gedronken. Dat blijkt uit cijfers van het traumacentrum van ziekenhuis Cadix in Antwerpen. Vooral bij valpartijen en ongevallen met een fiets of e-step speelt drank opvallend vaak een rol. Het gaat vaker om mannen dan om vrouwen. En Belang van Limburg kijkt in eigen provincie en schrijft: 9 aanhoudingen bij grootse politieactie LRH. Politiezone Limburg, de regio hoofdstad, LRH, heeft in een drugonderzoek dinsdag een inval gedaan op 18 verschillende plaatsen. Daarbij werden 2 actieve wietplantages, 15 kilogram drugs gevonden en 300.000 euro cash geld, net als heel wat luxe goederen. Het blijkt het grootste drugsonderzoek ooit in de regio te zijn.

Zelfs als je niet goed geslapen hebt, dan nog word je blij en wakker van dit. Het is nog beter dan een tas stevige koffie. Funny Funny van The Sweet. En dit is er eentje voor de hippies onder ons. Terug naar Woodstock en de Flower Power met Melanie. Beautiful.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Wienerberger.
7: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Laat ons van je keuken, je badkamer of waar je ook bent heel even een dansvloer maken met Born to be Alive van Patrick Hernandez. Your golden years, nostalgie plus. Het is 8:00, Bart van Langenhoven is er met nieuws.
10: Goedemorgen. Het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effect, bewijst een onderzoek van de Universiteit Gent bij 3500 jongeren de voorbije 2 jaar. Jongeren zitten op school wel minder op een smartphone, maar haalden die tijd na de lesuren ruimschoots in, omdat ze het nut van dat gsm-verbod voorlopig niet voelen en zien. Daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze de gsm verbieden en welk effect dat allemaal heeft. Vlaams onderwijsminister Zoël Demir voerde het gsm-verbod in de scholen in eind november 2024. Traumacentra zien meer dronken zwaargewonden. Het gaat om 1 op de 3 gevallen. Meestal na verkeersongevallen met de fiets of de e-step, of als ze daarmee gewoon zijn gevallen, speelt drank dus vaak een grote rol. En het gaat meestal om mannen eerder dan vrouwen. Dat zien ze onder meer in het traumacentrum in de provincie Antwerpen. In 3 op de 5 gevallen dragen de zwaargewonde fietsers ook geen helm, wat het risico op hoofd- en hersenletsels verhoogt. Opnieuw staking in al onze gevangenissen. De cipiers legden om 6:00 vanmorgen voor 24 uur het werk neer, omdat justitie niets blijft doen aan de overbevolking in de gevangenissen. De bijna 600 grondslapers, ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. En overleg met bevoegd minister Annelies Verlinde levert voorlopig niets op. En dat mag dringend veranderen, zeggen de gevangenisvakbonden. Dan nog voetbal. De jonge Rode Duivels onder 21 jaar die wonnen gisteravond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. En met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in een groep. We genieten vandaag van een heerlijke zonnige herfstdag bij 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint dan nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken en weekend maximaal tot 27 graden.
9: De files, 10 minuten vertraging of meer. Hier vind je ze op de Brusselse binnenring. 20 minuten erbij tussen Expo en Vilvoorde. Op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. E19 naar Brussel, daar schuif je ook 10 minuten aan tussen Zemst en Machelen. Net als op de E314 Lummegenk tussen Zolder en Park Midden-Limburg.
11: Good Morning Show
12: met Sebastian.

Than I Can Say. Dit was Leo Sayer. Goedemorgen. Het wordt een mooie vrijdag in alle betekenissen van het woord. Dankzij het weer met de zon en 25 graden. Kijk maar eens buiten. Maar ook dankzij de Big Five. Straks om 9 uur al, dus over minder dan een uur, begin ik aan de Big Five Rock. De lijst met de allermooiste rockplaten, gekozen door jou als Nostalgie Plus luisteraar. En je gaat verbaasd worden, dat kan ik je nu al zeggen. Iedere ochtend kan je hier in de Good Morning Show trouwens muziek aanvragen en het lijkt mij een goed idee om dat vanochtend te doen met rockplaten. Dus welke rockclassic wil jij al horen om alvast wat te oefenen voor de Big Five? Stuur het via onze website nostalgie.plus of in een bericht op WhatsApp. Ons nummer is 0477 900 800. Welke rockplaat mag ik voor jou nu al spelen? En deze mannen zullen ook wel een paar keer in de lijst staan, denk ik. Queen met Killer Queen.

0: Louis Armstrong en What a Wonderful World. Hopelijk mag Remco Evenepoel of een van de andere Belgen dat dit weekend ook zeggen. Het is WK wielrennen in Montreal in Canada. En na het goud in de tijdrit vorig weekend hopen velen dat Evenepoel zondag nog eens goud pakt in de wegrit. En morgen misschien al Lotte Kopecky bij de dames. Het kan zomaar. Zometeen ben ik ook al wat chauvinistisch in de muziek met The Radio's She Goes Nana na Jimmy James en de Vagabonds. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
5: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
7: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Robert Mossuze, broer Ronnie en Bart Peters natuurlijk ook. En de radio's She Goes Na-Na. En dan gaan we nu muziek kiezen. Rockmuziek. Niet ik, maar wel een luisteraar. En dat wordt Goedroen vanochtend. Goedemorgen, Goedroen.
1: Goedemorgen,
0: hè. De Big Five Rock staat op ons te wachten. Is dat een genre dat jou aanspreekt, rockmuziek?
1: Eigenlijk niet. Ik hou meer van Franstalig. Maar er zijn bepaalde nummers waar ik gewoon niet bij kan stilzitten.
0: Oké, in dat rockgenre bedoel je dan, hè?
1: In het rockgenre, ja.
0: Dan heb je wellicht ook gestemd en heb je een favoriete nummer 1.
1: Ik heb een favoriete nummer 1, ja.
0: Vertel eens, want die wil je graag horen. Welke is dat?
1: Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Ja, dat is inderdaad eentje die er heel stevig in knalt, hè?
1: Ja, vanaf de eerste noot kan je daar toch niet bij stilzitten, zeg nu eerlijk.
0: Nee, dat is waar. Kan ik niet ontkennen. Is het alleen daarom dat het jouw favoriet is, of gaat het verder?
1: Nee, het gaat eigenlijk een beetje verder. De eerste keer dat ik dat hoorde, zat ik in de auto met mijn dochter van 2 jaar op de achterbank. Ja. En ik zag voor een rood licht en achter mij stond een tram te wachten. En ik heb zeker 3 keer het groene licht gepasseerd. Of laten voorbijgaan, voordat ik hem kon doorrijden. Omdat ik zo gefascineerd was door dat liedje.
0: Ja, je was meteen helemaal overdonderd door het nummer in kwestie.
1: Overdonderd, ja.
0: Fijn. Wat een leuk verhaal. Wat een goede muziek natuurlijk. Ik hoop voor jou dat het hoog gaat eindigen in die Big Five Rock. Het staat er sowieso in, dat kan ik je al verklappen. En het zou maar gek zijn mocht het ook niet zijn. En ik ga het alvast ook al eens spelen als opwarmertje. Dus jouw favoriet, jouw nummer 1. Live in on a Prayer, Bon Jovi. Goedroen, dank je wel, hè.
1: Dank je, zus.

0: Meezingen en meedrummen op je koffietas of het stuur van je wagen. Living on a Prayer van Bon Jovi. Zometeen zijn we letterlijk ondersteboven om te gaan Dancing on the Ceiling met Lionel Richie na het kort nieuws. Het is 8:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Een goedemorgen. 1 op de 5 Vlaamse mannen zetten nog nooit een wasmachine aan. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaker. Tot er kinderen komen, dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook een rol in het huishouden. Premier De Wever wil eigenaars van een tweede verblijf meer belastingen laten betalen in zijn zoektocht naar extra geld om het begrotingstekort op te vangen. Zeker 1,5 miljoen mensen zouden die maatregel voelen. Ook tweede verblijven in het buitenland zou onze regering extra willen belasten. Frankrijk ontvangt de komende 3 dagen paus Leo XIV. Die bezoekt onder meer Parijs, Metz en het bedevaartsoord in Lourdes. De paus ontmoet ook Franse slachtoffers van misbruik in de kerk. En Franse media verwachten tot 600.000 gelovigen, onder meer voor de openluchtmis die de paus voorgaat op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées in Parijs. Een heerlijke zonnige herfstdag, 25 graden en ook morgen en overmorgen wordt aangenaam. Zaterdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Het is rustig op de weg, dat is wel eens vaker op een vrijdagochtend, maar vandaag extra opvallend. Ik denk dat wel wat mensen een snipperdag nemen met het mooie weer. Er staat eigenlijk maar 1 lange file, dat is op de Brusselse Binnenring. Daar verlies je 45 minuten van Stormbeek-Bever tot Diegem. Door een ongeval is daar 1 rijstrook afgesloten. Op de E19 naar Brussel komt er 10 minuten bij tussen Zemst en Machelen. Brusselse Buitenring 10 van Wezenbeek-Oppum tot Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Als je elders nog in een file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 10 minuten.
3: De Good Morning Show.

Het was zijn allereerste solo-hit bij ons, Robert Palmer, met The Best of Both Worlds. En hij had dat goed gezien, hoor. Die doedie-doeg, dat werkt als je zo'n paar nikszeggende klanken in je tekst steekt. En La La La bijvoorbeeld ook, die zingen we allemaal nog zo graag mee. En Little Richard,

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Your golden years.

Donna Summer bij Nostalgie Plus. Guy stuurt via WhatsApp dat hij al klaar zit voor de Big Five Rock. Hij schrijft: goedemorgen Seb, je sprak er net over een snipperdag. Wel, ik heb vandaag ook verlof genomen op het werk. Niet omwille van het mooie weer, maar wel voor de Big Five Rock. Ik was een tiener eind 70s en in de 80s. En altijd de stoerste van de klas met het brommertje naar school, zwarte kleren en natuurlijk rockmuziek. Dus laat de lijst maar komen. Wel, het is bijna zover. Om 9 uur begin ik aan de Big Five Rock met een nummer 100 die meteen de toon zet. Ik heb er nog twee voor het zover is. En over stoer zijn gesproken. Tom Cruise en zijn pilotenpak in Top Gun nu. Met muziek uit de film Take My Breath Away. Dit is Berlin.

Het nummer komt een paar keer terug hè, in Top Gun. Onder andere wanneer Maverick met zijn motors onderweg is naar het huis van Charlie. Het is een beetje hun liefdesthema, zeg maar. Take My Breath Away van Berlin. En dan nu blij gezind worden, voor zover dat nog nodig is, met James Lloyd.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Knaldi. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Het is zover, de vierde in een rijtje van 5 Big Fives gaat beginnen. En vandaag wordt de stoerste met de Big Five Rock. Joan Jett en de Blackhearts hebben de eer om de lijst te openen met, laat ons eerlijk zijn, de perfecte titel: I Love Rock and Roll.
11: Your golden years. Nostalgie plus.
10: Eerst nieuws, het is 9 uur en hier is Bart van Langenhoven.
12: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlaamse mannen zetten nog nooit een wasmachine aan. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad bij 1500 Vlamingen. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaker, tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten trouwens ook een rol in het huishouden, zeggen die sociologen. Het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effect, bewijzen analyses van de Universiteit Gent bij 3500 jongeren de voorbije 2 jaar. Jongeren zetten op school wel minder op een smartphone, maar halen die tijd na de lesuren ruimschoots in, omdat ze het nut van dat gsm-verbod voorlopig niet voelen. Daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze de gsm verbieden, zegt de Universiteit Gent, en welk effect dat allemaal heeft. Dan nog voetbal. Onze jonge Rode Duivels onder 21 jaar wonnen gisteravond een E-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Westerlo-spits Norman Basset scoorde het enige doelpunt. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels aan de leiding in een groep met 3 punten voorsprong op Oostenrijk. Volgende wedstrijd spelen onze jonge Duivels aanstaande maandag thuis tegen Wales. Een heerlijke zonnige herfstdag, puur genieten vandaag bij 25 graden. En ook het weekend wordt aangenaam, morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen, zondag begint wel nevelig, daarna zonnig met enkele wolkenvelden, weekend maximaal tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden, maar vanaf dinsdag wordt het opnieuw zomerweer.
10: En zo horen we het graag, Bart. We gaan zweten in die leren jasjes vandaag, denk ik. De files, eerst waar verlies je 5 minuten of meer? Wel, de langste file vind je terug op de Brusselse binnenring. Daar verlies je 35 minuten tussen Expo en Machelen. Op de E19 naar Brussel, 10 minuten van Zemst tot Machelen. E314 Lummeleuven, 5 minuten tussen Lummecentrum en Halen. Op de E313 naar Antwerpen schuif je 5 minuten aan van Rans tot Wommelgem. Brusselse buitenring, 5 van Sint-Stevens Wolen we tot Zaventem. En op de A12 naar Brussel, ook naar Antwerpen beter, ook 5 minuten van Aartselaar tot in Wilrijk.
13: De Big Five Rock met Sebastian de Krop.
14: Nostalgie Plus.
13: Nummer 100.

0: We zijn eraan begonnen met Joan Jett en de Blackhearts op 100. I love rock and roll.
1: De Big Five Rock.
0: En blij dat het een dame is die de lijst mag openen. Want ja, dat vergeten we wel eens. Maar er zijn ook wel wat rockdames. Ellen Foley en Mariska Veres van Shocking Blue zijn er zo nog een paar die we ook wel zullen zien passeren, denk ik. Een hele goede morgen. Dit is de Big Five Rock. En misschien denk je, oh, nu al, een uurtje vroeger dan je gewoon bent. Want ja, rockplaten zijn meestal ook een beetje langer. En dus hebben we meer tijd nodig. Maar ik denk dat je dat helemaal niet erg vindt. Het laatste uurtje van de ochtendshow gebruik ik alvast om jou op start te brengen in deze Big Five Rock. En Domi, die neemt het van me over voor de rest van de lijst straks vanaf 10 uur. Dus ja, we gaan er samen invliegen met al een paar hele leuke verrassingen. Zo is er dit uur onder andere wat muziek van bij ons dat gaat passeren. Dat is altijd fijn. Maar ook een Steve Miller Band zie ik onder andere klaarstaan. En muziek van The Clash. Dus dat is alvast veelbelovend. Joe Cocker over een paar minuten al met eentje die ons terug meeneemt naar de 60s. En dit is Meat Loaf nu in de Big Five Rock. En wees maar zeker dat het niet bij deze enige zal blijven voor Meat Loaf. Een gitaartje is altijd op zijn plaats bij hem en dat hoor je ook in deze. You took the words right out of my mouth.

0: De ruwe, schorre stem van Joe Cocker, alsof er een laagje whisky over lag. Origineel natuurlijk van de Beatles, maar Joe Cocker die stak het in een rockjasje. With a little help from my friends op 98.
1: Straks in de Big Five Rock.
0: Straks Gies Winnen, Willy Willy en de collega's van de Skeps. Ik heb nog altijd goede herinneringen aan een concert op TW Classic waar ik dit ook ooit zag. Hard Times op 97. En daarna nog meer muziek van ons met Raymond van het Groenewoud. Nee!

0: Raymond, over wat de meisjes teweeg brengen op zijn hormonen. Meisjes dus, ook straks.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, saai, joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: De Big Five Rock.
19: Nostalgie Plus. Nummer 97.

De Scabs gaan volgend jaar opnieuw toeren met alvast een optreden in de Roma in Antwerpen. Hard Times op 97. Als jij een verhaal hebt bij een van de songs die je hoort voorbij komen in deze Big Five Rock, je mag altijd reageren via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477-900-800. Isabel uit Sint-Niklaas laat weten dat ze er ook al bij is. Goedemorgen, Seb. Het aftellen is begonnen. Ik ben de lijst al eens gaan bekijken en het gaat een super dag worden. Ja, dat is waar. Je kan inderdaad onze lijst al even checken via onze website. Gaan kijken waar je favorieten staan. De Big Five Rock staat al online op nostalgie.plus. Alleen de top 10 die houden we nog even geheim. Kwestie van de verrassing erin te houden. En als je ook al eens gespiekt hebt in de lijst, dan weet je dat de Kreuners de hoogst genoteerde Belgen zijn in deze Big Five Rock. Maar blij dat Raymond ook een plaats veroverd heeft op 96. Meisjes.

0: nummer ontstond uit frustratie na relatiebreuken. Vandaar dat het wellicht ook met zoveel kracht gezongen wordt. Somebody to Love van Jefferson Airplane. Meatloaf kreeg je al in de Big Five Rock. Goeie vriendin Ellen Foley komt er nu aan op 94. We Belong to the Night. Eerste weg op voor nog een paar files waarin je 5 minuten verliest of meer. Op de Brusselse binnenring zijn het er 10 tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens 5 van Berchem tot Antwerpen Centrum. Op de A12 naar Antwerpen komen er 5 minuten bij tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de D19 naar Brussel tenslotte ook 5 minuten tussen Vilvoorde en Machelen.
1: De Big Five Rock.

0: ons werd dit pas echt een grote hit begin 90s. Toen jeansfabrikant Levi's het gebruikte in een reclamecampagne met een stoere man op een motor. Die kwam binnengereden in een kantoor vol dames. De Joker van de Steve Miller Band.
1: Straks in de Big Five Rock.

0: favoriet van mij, alleen al omwille van ja, die leuke pianoriff hier in Hold the Line.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij

De Clash brengt luisteraar Mark uit de Sanderlo terug naar het laatste jaar van het middelbaar. Hij en zijn liefje hadden steeds ruzie. Op een avond met dit in zijn oortjes bedacht hij, ik moet het bijleggen. En zo gebeurde ook. We zijn toch nog een paar jaar samengebleven, zegt hij. Should I stay or should I go van The Clash? En dat is Backman Turner Overdrive op 91. You ain't seen nothing yet.

Als je pas luistert, dat is wakker worden. En vandaag de Big Five Rock bij Nostalgie Plus. De 100 beste rock classics gekozen door jou als luisteraar met Totonet Hold the Line. Je hebt al een uur kunnen opwarmen, maar het echte werk moet nog komen. Domi staat klaar en neemt je mee tot aan de finish, tot aan de nummer 1, net voor 6 uur. Ik heb de gitaar van Whitesnake nog op 89. Here I Go Again.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schattig.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij Whitesnake waren we aangekomen aan nummer 89. En zometeen gaan we gewoon verder met deze lijst. En dat doen we tot 6 uur vanavond. De Big Five Rock zijn we mee bezig. Met zometeen op nummer 88. De tweede keer als stuk nummer 1 kwamen we met een versie van Lola. En dan heb ik het uiteraard over de Kinks zometeen. Nu eerst tijd voor het nieuws van 10 uur. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Mensen gaan niet meer moeten betalen voor een waterfactuur. Bevoegd Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, vindt dat een slecht idee. Ook al ligt er een voorstel op de begrotingstafel om dat wel te doen. De Vlaamse regering denkt aan een verhoging van €40 tot €60 per jaar voor de gezinnen. De maatregel zou €80 miljoen of meer kunnen opbrengen. Maar mensen moeten nu al zoveel meer betalen als ze gaan tanken bijvoorbeeld. Ook de gasprijzen stegen en de winkelkar werd duurder. Dan is het onverantwoord om de waterfactuur te verhogen, zegt minister Broens. 4 op de 10 auto's rijden rond met een te lage bandenspanning. Daardoor verbruiken ze ook meer benzine, diesel of energie. Het is ook gevaarlijk en je banden verslijten ook veel sneller, zegt de mobiliteitsfederatie Traxio, gebaseerd op metingen bij zo'n 1000 wagens in onze bandencentrales. Toch duurt zo'n controle echt niet lang en het bespaart je veel geld voor je banden en ook minder risico's. Dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Singapore. Ze verloor haar kwartfinale van de Poolse Maja Gwalinska met 2x6-2. Die Gwalinska wipte Mertens ook al op Roland Garros in Parijs, toen in de tweede ronde. Elise Mertens verdedigde haar titel in Singapore en speelde daarom niet mee in het officieuze WK-landentoernooi in China. Maar ook onze tennismeisjes verloren daar in de kwartfinale van Oekraïne. De herfstzon schijnt volop bij een aangename 25 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met wel enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag dan wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. Vanaf dinsdag prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal tot 29-30 graden op woensdag.
6: Rock met Dominic Krommen.

0: 10 jaar eerder stonden ze al op nummer 1 in de hitparades met dit liedje. Maar dan was het in de gewone studioversie die ze trouwens opnieuw moesten inzingen. Vanwege die Coca-Cola Sherry Cola. En 10 jaar later opnieuw nummer 1 in de hitparades. Dankzij de live uitversie van de Lola van The Kinks. We gaan ze trouwens met een paar platen al opnieuw tegenkomen. Want dat kan zomaar gebeuren hier in de Big Five Rock. Dat je plaatjes na elkaar hoort. Zometeen nieuw trouwens op nummer 86. 88 was dat Lola van The Kinks. En nu gaan we naar een plaat die in de tijd werd opgenomen door Creedence Clearwater Revival. Die maakte het al legendarisch. En in de versie van Ike en Tina Turner werd het opnieuw legendarisch. Misschien zelfs nog legendarischer. Nummer 87 is voor Proud Mary.
1: 5 vrijdagen.
2: 5 toplijsten.
1: 5 genres. Dat is de Big Five.
3: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

John Fogerty, de man die het schreef, die zei: het is mijn nummer, maar het is ook Tina haar nummer. Zij deed er haar eigen ding mee. Met medewerking overigens van de producent van het nummer, Soko Richardson, die het vol funk rock stopte. En dat veel meer energie dan het origineel van Ike en Tina Turner. Rolling on the River, Proud Mary, hier bij Nostalgie Plus in de Big Five Rock, waar we nu opnieuw zijn bij de Kinks.

0: Ze leverden dat jaar een briljant debuutalbum af, de mannen van Boston. Dit werd meteen hun grootste hit in hun carrière. En door jullie natuurlijk niet vergeten in de Big Five Rock-up nummer 85. More Than a Feeling.
1: Straks in de Big Five Rock.

0: uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recubel.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.

0: De Amerikaanse staat Alabama zou het gewoon adopteren als hun officiële toerisme-slogan. Sweet Home Alabama, het was een zogenaamd antwoordliedje op twee andere liedjes van Neil Young, Southern Man en Alabama, waarin ze zich een klein beetje beledigd voelen en daarom ze een vermelding hadden voor diezelfde Neil Young in het nummer Sweet Home Alabama. Die staat natuurlijk genoteerd in jullie Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus op nummer 83. En nu zijn we aanbeland bij een van de platen van Iron Maiden die hier genoteerd staat in de lijst. Die zijn jullie absoluut niet vergeten en ze horen er absoluut in thuis. Uit 1982 en toevallig ook genoteerd op 82. Dit is Run to the Hills, zometeen.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op depameubelen.be.
2: Nostalgie Plus. De Big Five Rock.

0: zal je waarschijnlijk niet verbazen. Het is niet de enige plaat van Eagles die we tegenkomen in deze Big Five Rock. Straks, helemaal aan het einde, in de grote finale van deze lijst, gaan we ze zeker nog een keertje tegenkomen. Dit was voor de eerste keer op nummer 81, One of These Nights. En daarvoor nog Run to the Hills van Iron Maiden op nummer 82. Kreeg trouwens een berichtje binnen dat er Paradise City van Guns N' Roses niet in de lijst is goed te vinden. Maar ik heb goed nieuws voor de mensen die denken dat het er niet in staat. Gaat er straks zeker aankomen. En er zit nog veel meer aan te komen hier.
1: Straks in de Big Five.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op Valorlub.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: De Big Five. Rock.
11: Nostalgie. Nummer 80.

Gitarist Robbie van Leeuwen, die toverde het uit zijn hoge hoed, baseerde zichzelf een klein beetje op het banjo-song. En als hij later gevraagd werd hoe hij op dat wereldberoemde riffje kwam, kon hij het gewoon niet meer herinneren. Het kwam gewoon in hem op. En dat kan gewoon gebeuren natuurlijk. Ondanks het feit dat het niet 100% goed Engels was, Godness in plaats van Goddess scoorde de plaat wel in Amerika. Met die dame, die zangeres waar iedereen verliefd op was in eind 69, Mariska Veres. Venus van Shocking Blue op nummer 80 in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. En dan gaan we wat jaren verder in de tijd naar 1975. De periode dat Status Quo twee nachten op het podium stond ergens in Glasgow. En deze plaat werd opgenomen op 79, Roll Over Lay Down.

0: Ze waren zo'n beetje de uitvinders van de stadionrock, denk ik dan toch. Dat was Status Quo, Rollover Laydown, opgenomen in Glasgow op een van de twee nachten dat ze daar gingen optreden. En dit nummer scoorde gigantisch in 1975. Staat genoteerd op nummer 79 in de Big Five Rocky bij Nostalgie Plus. Lijst die jullie hebben samengesteld de afgelopen weken en die we tot 6 uur vanavond op je loslaten, met zometeen op nummer 78 een plaat die diende als de allereerste song op MTV dat op 1 augustus 1987 begon uit te zenden in Europa. Ik heb het natuurlijk over Dire Straits.
1: 5 vrijdagen,
2: 5 toplijsten,
1: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat,
6: en hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kind iets van leren en mama. Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
17: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
18: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
17: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
21: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
22: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
20: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
21: Oh, maar dat is correct.
23: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
24: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
25: Oh, dat is goed.
24: De temperatuur van het douchewater was perfect.
25: Oh, dat is goed.
24: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
25: Dat was goed.
24: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
26: Oei, dat is niet goed.
27: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
28: Kom, laat je inspireren.
29: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
28: Kom, laat je inspireren.
29: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
28: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
29: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
30: De dag waarop je als rockliefhebber hebt uitgekeken als je luistert naar Nostalgie Plus. De hele dag de Big Five Rock hier tot 6 uur vanavond. Met zometeen op nummer 77 dat de geschiedenis inging in een tweede leven door een legendarische Saturday Night Live sketch. Dat moet ik eigenlijk zeggen. More Cowbell heeft dat. Die komt er zometeen aan. Eerst het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De benzine- en dieselprijzen stijgen opnieuw, net als de stookolie. Dus ga nu nog tanken als je kan. Want vanaf morgen betaal je 5 eurocent meer voor benzine 95. En kost 1 liter aan de pomp maximum 2,11 euro. Benzine 98 stijgt bijna 9 eurocent en komt op 2,32 euro. En diesel slaat ook op met 9 eurocent en kost per liter 2,49 euro. Net onder de recordprijs van 1,5 euro begin deze week. En stookolie, daar betaal je bijna 3,5 euro. Meer voor vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,57 euro per liter. Ook jeugdrechters in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf nu minderjarigen een enkelband geven. Het is de derde provincie die dat mag doen, na West-Vlaanderen en Antwerpen. 2 jaar geleden startte een pilootproject in Vlaanderen, waarbij rechters al bijna 180 dossiers behandelden, waarbij minderjarigen een enkelband kregen. Vlaams justitieminister Demir bevestigt dat de meeste van die zaken positief zijn afgerond. In de historische binnenstad van Athene is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort, waarschijnlijk na een gasontploffing. Dat gebeurde aan de poort van Hadrianus in de historische wijk Plaka. De Griekse brandweer kon 2 vrouwen redden uit een aanpalend gebouw. Hoeveel slachtoffers er vielen in het ingestorte gebouw blijft voorlopig onduidelijk. Dagelijks lopen tienduizenden toeristen door die smalle oude straatjes in de binnenstad van Athene. Het gas ontplofte vanmorgen rond 7:30, toen het nog relatief rustig was. De herfstzon schijnt volop bij een aangename 25 graden. Vanavond is het licht bewolkt, morgen eerst veel zon, daarna meer wolken vanuit het westen en zondag begint nevelig. Daarna zonnig met enkele stapelwolken en weekend maximaal tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. En vanaf dinsdag krijgen we prachtig en zeer zonnig herfstweer, maximaal tot 29, 30 graden.
1: Rock met Dominic Krommen.
2: Nummer 77.

Een muzikale gaspedaal wordt dik naar beneden getrapt met Don't Fear the Reaper van de Blue Oyster Cult. In 1976 werd de nummer door Rolling Stone Magazine uitgeroepen in Amerika tot beste song van het jaar. En het kreeg een nieuwe leven, wat ik daarnet al zei, in het zaterdagavond live programma Saturday Night Live. Door een sketch met onder andere Will Ferrell in de hoofdrol tijdens de opnames van dit nummer. Zo gezegd de cowbell die prominent aanwezig is in het liedje. Als je daarop let. Blue Oyster Cult, dus genoteerd op nummer 77 in de Big Five Rock bij Nostalgie Plus, waar we nu aanbeland zijn bij nummer 76. En we schrijven 1970. Carlos Santana zit in zijn appartementje in New York. Het raam staat open en vanaf de straat komt er een liedje naar boven drijven van een man die op een saxofoon aan het spelen is. Dat liedje heet Samba voor jou, Samba Pati. En het wordt een van de signature songs van Santana op zijn legendarische classic album Abraxas in 1970. Op nummer 76, Samba Pati.

Carlos Santana was altijd al een hele straffe die zich wist te omringen met de beste artiesten om zijn platen net dat tikkeltje aan kwaliteit extra te geven. En in dit geval was het volledig op eigen kracht. Natuurlijk met zijn eigen bandleden, want het was de groep Santana op nummer 76, Samba Patti. En nu terug naar 1977 met de debuutsingle van een band die populair zou worden. Foreigner, op 75, Cold as Ice. You're a

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
8: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf €19.900.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: De Big Five Rock.
14: Joko ten Nostalgie.
15: Nummer 73.

Dat is origineel van de Everly Brothers, maar met deze hadden ze eigenlijk de standaard te pakken. Een van de grootste hits van het jaar waarin het uitkwam. Love Hurts van Nazareth, op nummer 73 in deze lijst. En nu terug naar 1984, toen de Nederlandse band Golden Earring een videoclip uitbracht die echt wel spraakmakend was. Het was de videoclip bij dit liedje, When the Lady Smiles. When the lady...

Als je denkt dat je met deze je portie Golden Earring voor vandaag gehad hebt, ben je eraan voor de moeite, want straks gaan ze uiteraard nog een keertje tegenkomen. Met When the Lady Smiles, die plaat uit 1984, staan ze genoteerd op nummer 72 in deze lijst. Ja, die videoclip waar ik het daarnet over had, die spraakmakende videoclip, werd overigens geregisseerd door Dick Maas. Dat is de man achter de film The Lift onder andere en Flodder. Ja, en het bracht zoveel teweeg dat de clip op bepaalde momenten gewoon ergens geboycott werd. When the Lady Smiles dus, van Golden Earring op nummer 72. En nu wat rustiger, want zo kan rock ook klinken op nummer 71. Dit is Dust in the Wind van Kansas.

Een liedje over een echt meisje dat tegenwoordig, denk ik toch, een paar jaar geleden was het geval, als makelaar aan het werk is in de omgeving van Los Angeles. Het was de debuutsingle en meteen ook de grootste hit voor de band The Neck met My Sharona, genoteerd op nummer 70 in de Big Five Rock. Het is 1982. Sylvester Stallone wil voor zijn film Rocky 3 een popliedje hebben dat knalt zo'n beetje in de stijl van de muziek van Queen. Queen vraagt hij, die zegt nee, maar dan gaat hij op zoek naar een andere band en hij komt uiteindelijk terecht bij Survivor. En Survivor die zal later nog een keertje een hit verzorgen voor Rocky in een van de volgende films. Maar dit is natuurlijk de hit waarmee ze in 1982 de hitparades domineerde. Eye of the Tiger, ook genoteerd in deze Big Five Rock op nummer 69.

0: Op een motivatietraining is het goed om hiermee het podium op te komen. Sylvester Stallone had het goed in de gaten toen hij deze mannen inhuurde voor Rocky 3, Eye of the Tiger van Survivor nummer 69. Zometeen een plaat over een bokser die onschuldig in de gevangenis zat. En dat is van Bob Dylan natuurlijk. En er zit nog veel meer aan te komen hier.
1: Straks in de Big Five Rock.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
13: Geef 8 hamburgers.
12: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

onschuldig in de gevangenis zat. Midden in de rassen spanningen in Amerika was hij veroordeeld, onterecht veroordeeld. Uiteindelijk zou het toch nog duren tot 1985, vooraleer die vrij kwam. Tot die periode speelde Bob Dylan op ieder optreden dit nummer. Toen Reuben Carter vrij kwam, heeft hij het liedje nooit meer gespeeld. Hurricane van Bob Dylan, wat een icoon in deze lijst. Een Nobelprijswinnaar overigens, op nummer 68 in deze lijst. Straks Elvis Presley met Hound Dog en nu naar 1980 met The Romantics. Die komen nieuw binnen in de lijst. What I Like About You van The Romantics.

70 jaar oud en nog altijd niks aan kracht ingeboet. Deze Elvis Presley, natuurlijk hoort hij thuis in de Big Five Rock. Want is nu eenmaal de koning van de rock'n'roll. Daar begon het allemaal mee. Dat was een van de mensen die de rock'n'roll op de kaart zetten. En dit was 1956 al. Hound Dog van Elvis op nummer 66. En daarvoor op nummer 67. What I Like About You van de Romantics hier in deze lijst. Ga er nog eentje draaien voor het nieuws van 12 uur. En daarvoor gaan we terug naar nog een band die baanbrekend was. Met een mooie mix van muziek. In 1979 hadden ze hun tweede album uit. Ik heb het over de band van Sting, uiteraard over de Police. Message in a Bottle staat in jullie Big Five Rock op nummer 65.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
4: Dat is Imo!
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Goedemiddag. We zijn aan het aftellen naar de nummer 1 in de Big Five Rock. Die 100 platen die jullie netjes op een rij gezet hebben. Straks even voor 6 uur ontdek je wie er uiteindelijk op nummer 1 komt. Straks Heroes van David Bowie en Bon Jovi staat klaar. Living on a Prayer op 64. Maar eerst de nieuws van 12 uur. En daarvoor is Bart er. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Mensen gaan niet meer moeten betalen voor een waterfactuur. Bevoegd Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens vindt dat een slecht idee. Ook al ligt er een voorstel op de begrotingstafel om dat wel te doen. De Vlaamse regering denkt aan een verhoging van 40 tot 60 euro per jaar voor gezinnen. De maatregel zou 80 miljoen euro of meer kunnen opbrengen. Maar mensen moeten nu al zoveel meer betalen, als ze gaan tanken bijvoorbeeld. Ook de gasprijzen stegen en de winkelkar werd duurder. Dan is het onverantwoord om de waterfactuur te verhogen, zegt minister Broens. Nu betaalt een gemiddeld gezin meer dan 500 euro per jaar voor het waterverbruik. En nu we toch over het duurdere leven praten, ook de benzine- en dieselprijzen stijgen opnieuw, net als de stookolie. Dus ga nu tanken als je kan, want vanaf morgen betaal je 5 eurocent meer voor benzine 95 en kost 1 liter aan de pomp maximum 2,11 euro. Benzine 98 stijgt bijna 9 eurocent en komt op 2,32 euro. En diesel slaat ook op met 9 eurocent en kost per liter 2,49 euro, net onder die recordprijs van 2,5 euro begin deze week. Ook voor stookolie betaal je bijna 3,5 eurocent meer vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,57 euro per liter. Paus Leo XIV is in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Zijn vliegtuig landde vanmorgen rond 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. Waar president Macron hem opwachtte om de komst van de paus te vieren, luiden alle kerkklokken in Frankrijk 7 minuten lang. De kerkvader wil vooral vrede brengen en bezoekt onder meer Parijs, Metz en het bedevaartsoord Lourdes. Vanavond houdt de paus ook een grote gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar verwacht de politie 80.000 jongeren tussen 17 en 35 jaar. Ook deze namiddag genieten we van de herfstzon bij een aangename 25 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen eerst veel zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. En vanaf dinsdag prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal tot 29, 30 graden.
6: Rock met Dominic Krommen.
9: Nostalgie Plus.
6: De Big 5 67 van Nostalgie Plus.
10: Nummer 64.

Vanuit zijn studio kon hij gewoon uitkijken op de muur van Berlijn, want het was in Berlijn opgenomen. Komt uit de periode dat hij daar 3 albums opnam, met onder andere Iggy Pop in zijn bijzijn. En Lou Reed, die was er ook bij. David Bowie, Heroes, op nummer 63 in de Big Five Rock. Waar we nu naar een man gaan die in superbands gezeten heeft. In Cream zat hij, in Blind Faith. En vanaf de jaren 70 had hij zijn eigen band, Derek and the Dominos. Het liedje voor Patty Boyd, de vrouw van George Harrison. Dit is

0: een liedje schrijven over de vrouw van een van je beste vrienden. Die scheiden en dan ga jij met die vrouw trouwen. Dat is het verhaal van Patti Boyd en Eric Clapton en George Harrison. Leila van Derek en de Domino's, nummer 62 in The Big Five Rock.
1: Straks in The Big Five Rock. Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Niklas, daar, joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: The Big Five Rock.
14: Nummer 61.

Een liedje dat raakt tot in het diepste van je ziel. Want het gaat over ware gebeurtenissen van Anthony Kiedis. Die zijn drugs kocht onder de bridge. Waar het over gaat in deze van de Red Hot Chili Peppers tot nummer 60. En daarvoor nog Jump van Van Halen. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus, de Big Five Rock vandaag tot 6 uur vanavond. Met nummer 59, Bryan Adams, Somebody. I've been

Ondertussen mijn boterham wegwerken. Ja, dat moet ook af en toe gebeuren. Ik had het daar straks over David Bowie en Heroes uit de Berlijnperiode. Toen hij daar zijn album opnam. En deze was daarbij aanwezig, want hij nam zijn album daar ook op. Lust for Life van Iggy Pop in de Big Five Rock. Op nummer 58, daar zitten we.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Een nummer voor een oude vriend, Syd Barrett, die de groep noodgedwongen moest verlaten, jaren eerder. Op 57 in de Big Five Rock, Wish You Were Here van Pink Floyd. En nu, wat hardere gitaren met The Who.

De hele grote doorbraak die moest nog komen. Het was dankzij de Nederlandse omroep Veronica die het in de smiezen had dat ze een live versie opnamen en uitbrachten op single. Opgenomen in Hattem in Nederland. U2, I Will Follow hier in deze lijst. De live versie uit 1981 staat genoteerd op nummer 55. Dit is de Big Five Rock hier vandaag bij Nostalgie Plus. Met nu de Free 54. All right now.

The Free met All Right Now. Met Nostalgie Plus in de Big Five Rock. Vandaag was de eerste verkoopdag van tickets voor Oasis in Nederland. Volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Komt de band daar spelen op 16 en 17 juli. En als je denkt van ik wil nog tickets bestellen of ik wil in de wachtrij gaan staan. Je bent eraan voor de moeite, want je moest je vooraf inschrijven om in die wachtrij te mogen gaan staan. Oasis volgend jaar een heel drukke zomer, want ze hebben een tournee in verschillende landen. Volgend jaar, jammer genoeg, niet in België. Je begint er volgend jaar trouwens op 21 mei 2027 in Glasgow. Die brengt hun tot september opnieuw naar Nepworth. Oasis, in deze lijst, genoteerd op nummer 53 met Wonderwall.

0: Broertjes Gallagher, ze hebben jaren ruzie gehad, konden niet samen door één deur. En tegenwoordig opnieuw heel erg succesvol. En dat bleek vorig jaar al toen ze een succesvolle concertreeks neerzetten. En volgend jaar dus opnieuw. En er is een film in de bioscoop met hoe het allemaal gebeurde, die nieuwe concertreeks. En hoe ze samen opnieuw door één deur konden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Oasis, wat waren ze populair. Vertegenwoordigers van de Britrock in de jaren 90. Wonderwall op nummer 53 in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. 5 lijsten zijn dat op 5 vrijdagen. In 5 verschillende genres. En als je de lijst van vandaag een beetje wil meevolgen, dan kan dat via onze website nostalgie.plus. Dan kan je de lijst zien tot en met nummer 11. Maar niet verder, want we moeten een klein beetje verrassing houden natuurlijk, wat er straks nog zit aan te komen. En dat is onder andere deze plaat hier.
1: Straks in The Big Five Rock.

0: Skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi.
3: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Goedemiddag, er staan nog wat lekkere rockclassics voor je klaar. Met dit uur onder andere Jerry Lee Lewis, Status Quo, De Kreuners en zometeen een plaat die in Japan begon en die uiteindelijk ook een hit werd in de rest van de wereld. Cheap Trick, I Want You to Want Me.
11: Your golden years, nostalgie plus.
10: Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 1 uur met Vrouwtje. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd bijna 3 miljoen auto's terug, omdat er mogelijk problemen zijn met het stuur. Alleen al in Duitsland gaat het om bijna 958.000 voertuigen. Om hoeveel auto's het in ons land gaat, is nog niet bekend. Je kijkt best al even na of je een Audi Q3, Volkswagen Golf of Caddy hebt, gemaakt tussen 2013 en 2024. En vraag dan aan je garagist of het onderdeel vervangen moet worden. Tanken wordt vanaf morgen opnieuw duurder, zowel voor diesel als voor benzine. Dus ga nu nog tanken als je kan, want vanaf morgen betaal je 5 cent meer voor benzine 95 tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. Diesel wordt dan weer 9 cent duurder en kost €2,49 per liter. Dat is net onder de recordprijs begin deze week. En in heel wat gevangenissen in ons land is personeel thuis opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen tijdens de 24-uren staking van het gevangenispersoneel. Dat zegt de Christelijke Vakbond. Het is niet duidelijk hoeveel cipiers er precies zijn opgeroepen. Het personeel is boos omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig tot 27 graden.
13: De Big Five Rock met Dominique Krommen. Nummer 52.
14: I want you to want me.

0: Tot de laatste noot en het applaus erbij voor Cheap Trick. Een band die uit Amerika kwam en daar niet echt doorbrak. En in Japan waren ze wel super populair. Dan mochten ze optreden in een legendarische concerthal daar, de Budokan Arena. En ja, daar werd een live album van opgenomen, waarop dit onder andere terug te vinden was. Die I Want You To Want Me. En uiteindelijk, via die omweg langs Japan, werd het opnieuw een hit. En in heel Europa ook overigens. Cheap Trick op nummer 52 in deze lijst. En nu gaan we terug naar een album uit 1978. Het album heette Jazz en het had helemaal niks met jazz te maken. Queen was namelijk de band die het uitbracht. En er was een van de songs die heel erg opvallend was en waarvan mensen dachten, is dit eigenlijk wel Queen waar we naar aan het luisteren waren? Want toen werd er niet echt veel gesnapt wat Freddie Mercury bedoelde met het nummer. Later, decennia later, werd het onder andere door de BBC uitgeroepen tot de greatest driving song ever. Want het is absoluut meezingen met deze classic van Queen. Don't Stop Me Now op nummer 51.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: door de band The Trucks. Ja, geschreven door Chip Taylor, Amerikaanse songwriter die het een hele grote hit maakte. En dat was Wild Thing. In 1966 was het terug te vinden in de hitparades. En nu in de Big Five, rock op nummer 49. En daarvoor in het midden van de lijst, de Kreuners. Met Ik Wil Je nog tot 6 uur vanavond, de Big Five Rock. De Big Five, dat zijn 5 lijsten. Op 5 vrijdagen. In 5 verschillende genres hebben we er nog 1 die er volgende week zit aan te komen. Dat is de Nederlandstalige. Volgende week vrijdag hoor je die hier bij Nostalgie Plus. En als je je stem daarvoor nog wilt gaan uitbrengen, dan kan dat natuurlijk via onze website nostalgie.plus. Er staan nog wat lekkere dingen voor je klaar. Muziek die je oren streelt. Wat zou je straks zeggen van Creedence Clearwater Revival? En deze staat ook klaar.
1: Straks in de Big Five Rock.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
9: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De Big Five Rock van Nostalgie Plus.
2: Nummer 48.

De band die een hele generatie leerde headbangen. Status Quo. En dan kon je bijna al hun nummers gewoon doen. Dat was Whatever You Want. Nummer 48 in de lijst. En nu gaan we terug naar een magisch jaar. Jaren 50. Toen Screaming Jay Hawkins het originele nummer opnam van deze plaat hier in de jaren 60. Ook nog een keertje gecoverd door onder andere Nina Simone. En legendarisch geworden in de versie van Creedence Clearwater Revival.

0: Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my man? I'm not playing on my thumb. Real nice, somebody show him fun. Come on, baby, drive crazy.
1: De killer die met zijn minderjarige nichtje wist te trouwen. Killer was zijn bijnaam overigens. Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire op nummer 46. Na Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Op nummer 47 in de Big Five Rock. Ja, lekker rocken op deze vrijdag de 25e september. Nog tot 6 uur vanavond die lijst. Waarin we verder aftellen naar nummer 1. En nu aanbeland zijn bij nummer 45. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ik bedoel uiteraard Fleetwood Mac.

0: goed vertegenwoordigd in jullie Big Five Rock, zal je niet verbazen. Ze komen er trouwens nog twee keer aan en op de volgende notering van Guns N' Roses moet je niet meer zo heel erg lang wachten, want die komt iets na twee uur alweer voorbij. En dit was de eerste keer dat we ze tegenkwamen op nummer 44. Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. En daarvoor van een classic album dat volgend jaar zijn 50ste verjaardag viert. Ik heb het over Rumours van Fleetwood Mac. Een van de hits daarop, een van de vele hits, was Go Your Own Way op nummer 45 in de Big Five Rock. Nog tot 6 uur vanavond kan je luisteren naar de grootste rockclassics die jullie netjes op een rijtje hebben gezet. En dit zit er nog aan te komen onder andere.
1: Straks in de Big Five.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Doe, doe, doe, doe, doe. Leef gerust.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 2.

Iedereen die er wat toedeed in de muziekwereld aan meewerkte. Met Elton John onder andere en Shirley Bassey. En natuurlijk Lou Reed zelf van zijn album, een solo-album Transformer. En in zo'n rock top 100 mag het af en toe een klein beetje rustiger zijn om die stembanden wat te sparen. Perfect Day van Lou Reed op nummer 43 in de Big Five Rock. Nu een plaat uit 1966 die in de jaren 90 door die Vietnamreeks opnieuw populair werd. Painted Black. Yeah.

0: Bekeken vanuit het standpunt van iemand die het allemaal niet meer ziet zitten. Die wat depressief is en die gewoon alles door een zwarte bril ziet. Dat was het perspectief van Keith Richards en Mick Jagger van de Rolling Stones met Painted Black. Later zou het opnieuw een hit worden. Opnieuw de hitparades binnenduikelen. Dankzij die series die in de jaren 90 populair werden rond de Vietnamreeks. Denk bijvoorbeeld maar aan Tour of Duty. Overigens was er een opvallend instrument te horen in die Painted Black. Want de toenmalige gitarist van de Rolling Stones, Brian Jones, die had een instrumentje dat hij gevonden had en dat hij perfect wilde uittesten. En dat gebeurde dus ook. De sitar Painted Black van de Rolling Stones in de Big Five Rock, genoteerd op nummer 42. En nu zijn we aanbeland, nog eentje voor het nieuws van 2 uur, op nummer 41. De band van de onlangs overleden Frank Beard, de enige baardloze van ZZ Top op 41. Gimme All Your Loving.
1: Big Five Rock van Nostalgie Plus.
2: Met Dominic Krommen.
1: Nummer 41.

0: Straks in de Big Five Rock. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Dag manneke.
2: Hey.
1: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zeg.
1: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
1: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
1: Ja, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen van vanavond. Speel online of in je winkel.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
17: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
16: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
17: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
16: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
17: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
19: En zo kruipen we langzaam maar zeker dichter bij de nummer 1 in deze Big Five Rock. Ik had je daar straks al beloofd dat Guns N' Roses verschillende keren in de lijst staan. We gaan ze zo meteen voor de tweede keer tegenkomen met November Rain. Your golden years, nostalgie plus. Je komt eraan na het nieuws van 2 met Vrouwtje.
20: Goedemiddag. Het Assise-proces in Antwerpen is gestart tegen een vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans. De vrouw staat terecht voor de dood van haar demente moeder. Die stierf bijna 6 jaar geleden in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende al dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Ze wilde de moeder uit haar lijden verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek ook dat de dochter schulden had. Het proces is al 2 keer uitgesteld door gezondheidsredenen van de dochter. Ze riskeert levenslang. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd bijna 3 miljoen auto's terug, omdat er mogelijk problemen zijn met het stuur. Alleen al in Duitsland gaat het om bijna 958.000 voertuigen. Om hoeveel auto's het in ons land gaat, is nog niet bekend. Je kijkt best al even na of je een Audi Q3, Volkswagen Golf of Caddy hebt gemaakt tussen 2013 en 2024. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je garagist. En voetbalclub Union speelt zijn Europese thuismatch in het stadion van Düsseldorf in Duitsland. Ze spelen zonder publiek tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Normaal voetbalt Union zijn Europese thuiswedstrijden in Leuven, omdat het eigen stadion niet voldoet aan de Europese normen. Maar de Leuvense burgemeester verbood deze wedstrijd tegen Hapoel om veiligheidsredenen. Ook in andere steden in ons land kreeg Union geen toestemming om er te spelen. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden.
0: De Big Five Rock met Dominique Krommen. Nummer 42.

0: De basis werd al heel vroeg gelegd in 1983 toen een jonge Axl Rose voor het eerst het idee had om dit nummer hier te schrijven. Hij moest uiteindelijk wachten tot 1991 vooraleer het terug te vinden was op het album Use Your Illusion 1. Een dubbel album dat het stond toen in een platenwinkel tegelijkertijd uitkwam. Wat twee aparte albums eigenlijk, Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2. En deze duurt maar liefst 9 minuten. Guns N' Roses met November Rain in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Nummer 40, daar waren we aanbeland in de lijst. Eén plaats hoger, een van de beste gitaristen, zo niet de beste gitarist aller tijden. Op 39, de Jimi Hendrix Experience.
1: 5 vrijdagen,
2: 5 toplijsten,
1: 5 genres. Dat is de Big Five.

Een korte en krachtige carrière. 1967 speelde de band voor het eerst op het Monterey Popset Festival. En het was de start van zijn bliksemcarrière. Jimi Hendrix, Hey Joe op nummer 39. En dit zit er zo meteen aan te komen.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n heren.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh. Niklas, ajo.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
19: De Big Five

Geschreven met stadionrook in het achterhoofd, dat iedereen het kon meebrullen in het publiek met succes, want iedereen kon het ook meezingen. Het is ondertussen ook de ultieme hymne geworden voor al die kampioenen. We are the champions van The Queen, nummer 38. Op 37 staat Steppenwolf, Born to be Wild.

Daarnet een van de favorieten van Benny Appeltans, die Born to be Wild van Steppenwolf in zijn lijstje had gezet. Hij heeft een mooie notering gekregen in deze lijst op nummer 37. En daarna R.E.M. van hun legendarisch album Automatic for the People, Losing My Religion, op nummer 36. Dit is de Big Five, de vierde in het rijtje dat we doen. Volgende week vrijdag is er nog één, dan doen we de Big Five Nederlandstaligen. Je stemmen daarvoor zijn nog altijd welkom. Maar nu, lekker rocken, nog tot 6 uur vanavond in deze lijst. Met nummer 35, Ram Jam, Blackberry.

0: Het autobiografische liedje van Tina Turner over haar geboortestadje Nutbush, City Limits, nummer 34 in de Big Five Rock.
1: Straks in de Big Five Rock.

0: wonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wow.
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
3: wow.
1: Van Vibra.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten.
1: Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: De Big Five Rock van Nostalgie Plus.
10: Nummer 33.

Lekker, die scheurende gitaren van AC/DC. We gaan ze nog twee keer tegenkomen in deze lijst op nummer 20. En later ook nog in de top 10. En waar precies in die top 10, ja, dan moet je even op wachten. Kan je eventueel al gaan kijken op onze website nostalgie.plus. Maar je zal daar niet veel wijzer van worden, want de top 10 die houden we nog even geheim. Tot straks in de grote finale hier van de Big Five Rock bij Nostalgie Plus. Nummer 32 is voor Fleetwood Mac.

Dat was een mooie aankondiging voor de police in 1978, toen dit uitkwam. Sting kreeg de inspiratie voor een nummer overigens in Parijs, waar hij de rode lampen zag branden en een mooie vrouw zag. Waarvan hij dacht van, Roxanne, zal ze wel zijn zeker. Roxanne op nummer 31, geen plaats over.

Het iconische openingsalbum, of de openingstrack van het gelijknamige album, net even iconisch, Born in the USA van Bruce Springsteen, waarvan iedereen dacht dat het een liedje was om Amerika voorop te stellen, maar eigenlijk was het gewoon een aanklacht tegen Amerika en hoe ze met hun Vietnam-veteranen omgingen. En later zei Bruce Springsteen nog over het feit dat Ronald Reagan het gebruikte in zijn herverkiezingscampagne, dat hij zei dat republikeinen meesters waren in het stelen van alles wat fundamenteel Amerikaans leek. Maar net zij waren het die de veteranen dwars zaten. Born in the USA van Bruce Springsteen. Niet de hoogst genoteerde in deze lijst. Op nummer 30 kwamen we hem tegen. Ik doe er nog eentje voor het nieuws van 3 uur. En dat is deze van Deep Purple. Al even legendarisch. Smoke on the Water.

0: straks in The Big Five Rock. Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Ja, ja, de Big Five Rock, daar zijn we mee bezig hier bij Nostalgie Plus. Guns N' Roses staat 3 keer in deze lijst en zometeen gaan we ze tegenkomen met de hoogst genoteerde. Dat was een grote hit in 1989 op 28, Paradise City. Maar eerst heeft Vrouwke voor jou het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. N-VA wil af van de baaldag. De regeringspartij vindt dat zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 een ziektebriefje moeten afgeven aan een baas. Het heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. De baaldag bestaat nog niet zo heel lang. Sinds 2022 kan je tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Maar N-VA vindt dat er te veel misbruik van wordt gemaakt. Of het wetsvoorstel er ook echt doorkomt, is twijfelachtig, want de coalitiepartners staan er niet voor te springen. De politie in Gent heeft een PV opgemaakt na de homofobe uitspraken tegen content creator Jonathan Nedaar. Die postte eerder deze week een filmpje waarin enkele jongeren hem en zijn vriend beledigen en lastigvallen. Nedaar heeft ook klacht ingediend bij de politie. Het parket moet nu beslissen of er een vervolging komt. Nedaar heeft intussen wel de video offline gehaald, omdat er ook jongeren op stonden die niets met de homohaat te maken hadden. En Oekraïne mag zelf Patriot-luchtafweerraketten maken. Amerikaans president Trump heeft zijn Oekraïnse collega Zelensky daar toestemming voor gegeven. Dat is volgens Zelensky gezegd tijdens een ontmoeting met Trump. Oekraïne heeft dringend meer luchtafweer nodig. De Patriot-raketten zijn de enige die Russische raketten uit de lucht kunnen halen. Op korte termijn is Oekraïne wel nog altijd afhankelijk van buitenlandse leveringen. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden.
5: De Big Five Rock met Dominique Krommen. Nummer 28.

0: Uit het debuutalbum van Guns N' Roses, Appetite for Destruction, daar was het afkomstig van. En dat Paradise waar ze het over hadden, was het Paradise van Axl Rose, die uit Lafayette, Indiana kwam, uit het Midwesten, waarmee hij zijn heimwee een klein beetje kon wegwerken. Vakantie thuis bij zijn familie daar in Bloomington. Een groen gras en rust. Een paradise dat eigenlijk niet bestaat. Daar kwam het op neer. Slash, Axl, Easy, Duff en Steven Adler. De band met het debuutalbum dus Use Your... niet Use Your Illusion. Die heb ik eerder al gedraaid. November Rain. Maar dit komt dus uit Appetite for Destruction. Guns N' Roses, Paradise City. Op nummer 28 in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Waar we tot 6 uur vanavond nog doorgaan. En ik nog 27 platen voor je heb klaarstaan. En er zijn platen bij die flink van lengte zijn. Dan kan je extra lang genieten van die superplaten die eraan zitten te komen. Dat is zometeen onder andere de debuuthit voor Dire Straits. Die kwamen in 1978 met een titeloos album. Dat heette gewoon Dire Straits. En de single daarop heette Sultans of Swing. Zometeen op nummer 26. Nu eerst The Rolling Stones. Angie op 27.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

Wees Mark Knopfler dat hij het gitaarspelen helemaal in de vingers had. Het was het briljante debuut van Dire Straits in 1978. Met een omwegje via Nederland waar ze als eerste succes kregen. En uiteindelijk de hele wereld wisten te veroveren. En jarenlang gewoon de hitparades wisten te domineren. En vooral de charts, in de albumcharts moet ik zeggen. Dire Straits, Sultans of Swing, nummer 26 in de lijst. Zullen we zo meteen nog een keertje teruggaan naar de basis van de rock'n'roll. En daarmee gaan we terug naar 1957 met een film waar Elvis Presley de hoofdrol in speelde. En die plaat hebben jullie in deze lijst gestemd op nummer 25. Maar er zitten nog andere leuke dingen aan te komen hier in de Big Five Rock bij Nostalgie Plus.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
13: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
14: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
15: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
16: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: De Big Five.
19: De 100 beste rock classics.
18: Nostalgie plus.

DJ Fontana, die dreunende snare drum gebruikte op deze uit de gelijknamige gevangenisfilm Jailhouse Rock, waar Elvis zelf in meespeelde. In de gevangenis waar gedanst werd. En het werd ook geschreven door hetzelfde duo dat Hound Dog schreef, dat we eerder al tegenkwamen in deze lijst vandaag, Jerry Lieber en Mike Stoller. Elvis Presley, Jailhouse Rock, en dit is Brian Adams. Run to

vandaag. Morgen moet je niet gaan werken. Of heb je misschien een rustdagje. Dus kan je gerust meebrullen. Die stem heb je morgen toch niet nodig. Laat je lekker gaan tijdens de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Met Bryan Adams en een van de legendarische tracks van een iconisch album, Reckless. Dat was Run To You. In 1970 zat Black Sabbath in de studio, want ze hadden een probleempje. Ze moesten een liedje hebben nog om het album helemaal vol te krijgen. Het werd een liedje dat een klein beetje als vulling diende. Het duurde nog geen 3 minuten. Maar raar maar waar, het werd de allergrootste hit van de band, waar ze ook de heavy metal mee op de kaart zetten. Black Sabbath, hier is Paranoid op nummer 23.

Briljant gedaan ook door George Michael tijdens dat tributeconcert van Freddie Mercury in Wembley in Londen. En dit was natuurlijk de originele, zoals populair geworden is en die jullie graag in deze lijst hadden willen horen. Somebody to Love van Queen op nummer 22. En daarvoor op 23 dus Black Sabbath en Paranoid. En dit is een plaat die eigenlijk nooit een grote hit geweest is, maar dankzij heel wat reeksen en tv-series en films populair geworden is. Journey op 21, Don't Stop Believing. Just a

0: Oh, die slotscène van die legendarische serie The Sopranos in 2007 liet heel wat fans van die serie in twijfel achter. Wat moest er nu, ging er eigenlijk gebeuren? En het was op de tonen van dit liedje, want daar eindigde de serie mee. Het was echt in de laatste minuten van The Sopranos te horen. Don't Stop Believing van Journey was later nog een keertje bij een hele nieuwe generatie populair dankzij de hitserie Glee. Je weet wel, die serie die zich afspeelde op een basisschool in Amerika waar liedjes gezongen werden. En een van die liedjes was dus Don't Stop Believing. En zo kreeg het nummer een wereldwijde opleving. Ondanks het feit dat het nooit een hit geweest is, bij ons al zeker niet. En wel heel erg populair op nummer 21 in de Big Five Rock. Journey, Don't Stop Believing. Wat zit er nog aan te komen? Dit onder andere.
1: Straks in de Big Five Rock.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Dat is overigens niet de hoogst genoteerde plaat van de AC/DC in deze Big Five Rock, want ze gaan er nog één keer aankomen. Straks in de top 10. En welke dat is, dat kan je misschien al raden. En anders gokken, zou ik zeggen. Waarom niet? Maar dit was Thunderstruck van AC/DC op nummer 20 in de Big Five Rock. Het is de vierde in het rijtje dat we doen. Vijf vrijdagen, vijf verschillende genres. En volgende week is het de beurt aan alle Nederlandstalige liedjes uit Vlaanderen en uit Nederland. En als je zelf zo goede suggesties hebt die je eventueel in die lijst zou willen horen, dan kan je nog altijd gaan stemmen via onze website nostalgie.plus. Nu zijn we aanbeland bij een groep uit Duitsland die in de jaren 90 geschiedenis schreef door daar een versie op te nemen van Wind of Change, waar de CIA misschien wel achter bleek te zitten. Het was allemaal, te maken met de val van de muur in Berlijn. Maar de band The Scorpions die was in de jaren 80 al populair. Onder andere met het liedje dat genoteerd staat op nummer 19 in deze lijst. Hier is Still Loving You.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: Ecoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Ecoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
7: Bebat.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
11: Wauw!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag scoutsweekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
11: Wauw!
10: Van Vibra.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ze zijn bij altijd de kerken moeten de met nou. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Ja, nog een kleine 2 uur en dan weet je wie er op nummer 1 staat in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Dat betekent dat we nog 18 platen te goed hebben. Zometeen de nummer 18. Pink Floyd uit het album The Wall, Another Wall. Another Brick in the Wall, zo moet ik het zeggen. Nostalgie Plus. Het nieuws krijgen we nu van Frauke. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De extreme hitte van afgelopen zomer kostte de Europese economie zo'n €113 miljard. Dat berekende de verzekeraar Allianz. Werknemers namen bijvoorbeeld langere pauzes en waren meer ziek. De impact was het grootst in Italië. Het land liep zo'n €28 miljard mis. Daarna volgen Duitsland en Frankrijk. En ons land staat op de 4e plaats met een economisch verlies van bijna €10 miljard. In heel wat gevangenissen in ons land is personeel thuis opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen tijdens de 24-uren staking van het gevangenispersoneel. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk hoeveel cipiers er precies zijn opgeroepen. Het personeel is boos omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing. Dat zeggen de hulpdiensten. Vanmorgen stortte een gebouw van 2 verdiepingen in, waarschijnlijk door een gaslek. In het gebouw wonen een bejaard koppel en 3 andere personen. Het is niet duidelijk of zij nog onder het puin liggen. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag dan eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden.
23: De Big Five Rock met Dominic Krommen.

0: Roger Waters, die wou absoluut dat er een kinderkoortje meezong, maar dan ook een echt kinderkoortje in het nummer. En dus werd de producer aangezocht om een technicus erop uit te sturen om een groep kinderen te gaan zoeken. Die werden gevonden in de Islington Green School in Londen. Die werden allemaal naar de studio gehaald en het werd opgenomen. Roger Waters was daar overigens niet bij. Hij was blij verrast toen hij het hoorde, want hij wist meteen dat hij een wereldhit te pakken had van het dubbelalbum The Wall uit 1979. Van de mensen die vooral bekend geworden zijn door al die conceptalbums die ze maakten. We kwamen ze eerder al in de lijst tegen met Wish You Were Here, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2. Dat een van de weinige singles was dat Pink Floyd overigens uitbracht in hun carrière. Met succes, want de plaat kwam in de hitparades heel hoog terecht op de 1979. En ook in deze Big Five Rock op nummer 18. Straks Light My Fire van The Doors. En nu gaan we naar Zweden, naar een band, een hardrock band die daar nog altijd populair was. Joey Tempest was de man die menig vrouwenharten wist te veroveren door zijn lange haren en zijn goede looks. Ik heb het uiteraard over Europe. Op nummer 17 staan ze met The Final Countdown.
1: 5 vrijdagen,
2: 5 toplijsten,
1: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: The Doors. En Light My Fire in de lijst. Dat was nummer 16 en ik draaide hem in de albumversie. De platenmaatschappij die was eigenlijk niet zo. Die stond er niet om te springen om die originele albumversie uit te brengen. Dus die hadden het teruggebracht naar een dikke 3 minuten ongeveer. Ik vind dan in een lijst zoals deze, dan moet die wel in de volledige versie gedraaid worden. Een nummer dat zo briljant in elkaar zit met al die akkoorden die gebruikt werden door Robbie Krieger. En dan ook nog Ray Manzarek die orgel speelt alsof hij zelf gecomponeerd is door Bach. En dan is er natuurlijk dat weetje rond de Ed Sullivan Show waar Jim Morrison weigerde om die Get Much Higher textueel te veranderen en het toch zong voor een publiek van miljoenen mensen, want er keken miljoenen mensen naar die Ed Sullivan Show in Amerika. Dat is trouwens ook te zien in de film The Doors, die in de jaren 90 een nieuwe generatie leerde kennis maken met The Doors. Nummer 16 dus in de Big Five Rock, waar we langzaam maar zeker dichter kruipen naar de nummer 1. Wat zit er zo meteen aan te komen?
1: Straks in de Big Five Rock.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: De Big Five Rock van Nostalgie Plus.
9: De 100 beste rock classics.
0: Nummer 15.

0: Het perfecte voorbeeld dat metal en rock goed samengaan met een symfonisch orkest. Dat werd bewezen door deze speciale versie die ik nog een keertje naar boven wilde toveren op deze dag hier bij Nostalgie Plus van Metallica. Het project stond bekend als Symphony en Metallica werd opgenomen in het najaar van 1999. En ja, het kon elkaar dus versterken en symfonische muziek en heavy metal met dank onder andere aan Michael Kamen, de componist en de dirigent die ook samenwerkte met onder andere David Bowie en Queen. Erg succesvol, want het werd opnieuw een hit voor Metallica. Ik dacht van, weet je wat, ik ga hem gewoon in deze versie nog een keertje op je loslaten. Omdat het vandaag toch de Big Five Rock is en jullie toch wel wat speciale versies verdienen. Nothing Else Matters op nummer 15. Zometeen Sunday Bloody Sunday van U2. En die draait dan ook weer in een speciale versie, namelijk de live versie. Maar eerst gaan we eens even kijken onderweg, want er zijn wat problemen. En even mijn scherm erbij halen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen een dik kwartier. Van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 Lummen-Antwerpen een dik kwartier. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring een kwartier. Van Anderlecht-Zuid tot Beersel. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de binnenring ook nog een keertje in Brussel. Van Expo tot Vilvoorde Koningslo ook een klein kwartiertje. En op de Antwerpse ring richting Gent een klein kwartier. Richting Gent, heb ik dat gezegd. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Daar staat namelijk een defect voertuig. Op andere plaatsen verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: De Big Five Rock.
2: Nostalgie Plus. There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

0: iconisch was het. Bono, die op het podium met een grote witte vlag rondliep. Het werd opgenomen in live in Red Rocks. En het werd op cd gezet. Het legendarische album met die rode hoes werd dat dus. En ik dacht, weet je wat, ik ga weer eens die live versie draaien. Want die hoor je eigenlijk veel te weinig. Een van de meest legendarische live registraties aller tijden. Die U2 als liveband volledig op de kaart zetten. Sunday, Bloody Sunday op nummer 14 in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Langzaam maar zeker gaan we op naar de nummer 1. De boss staat zo meteen klaar.
1: Straks in de Big Five Rock.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. Knaldi!
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
5: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: The Big Five. Rock.

De op één na hoogste Queen op nummer 12. We Will Rock You. Bij Nostalgie Plus in de Big Five. Nu tijd voor de Nederlanders met hun hoogste notering. Golden Earring, Radar Love. Yes.

Als je aan het rijden bent, uitkijken dat je het gaspedaal niet te dik of te diep indrukt. Want je zou wel eens een keertje te snel kunnen gaan. Want dat is echt zo'n driver's song. Radar Love van Golden Earring op nummer 11. We gaan de top 10 binnenduiken van onze Big Five Rock. En dat doen we op nummer 10 met Led Zeppelin.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brussel invasie.
7: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Oh. Niklas, daar, joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Want toch even proberen een douche te pauwen hier te was.
10: We zitten in de top 10 van de Big Five Rock hier, want we hebben het nummer 10 achter de rug. Stairway to Heaven van Led Zeppelin en nummer 9 staat al te trappelen. Eén zinnetje geef ik je, want daar begint het mee. Shot through the heart, dan weet je welke plaat er zo meteen aankomt. En zo is het precies 5 uur. Nieuws krijgen we van Vrouwtje. Goedenavond of goedemiddag.
11: Goedenamiddag. Op het Assise-proces in Brugge tegen de aardappelboer uit Waardamme die zijn 2 dochtertjes vermoordde, zijn harde beelden getoond. Op foto's is te zien hoe de kinderen krapwonden hadden en dat ze wellicht nog lang hebben gevochten voor hun leven. Uit reconstructie bleek ook dat de oudste dochter nog probeerde weg te lopen, maar dat de vader haar tegenhield. De man riskeerde levenslang voor de dubbele moord op de meisjes en voor moordpoging op de moeder. De politie in Gent heeft een PV opgemaakt na de homofobe uitspraken tegen content creator Jonathan Medaar. Die postte eerder deze week een filmpje waarin enkele jongeren hem en zijn vriend beledigen en lastigvallen. Medaar gaat ook klachten indienen bij de politie. Het parket moet nu beslissen of er een vervolging komt. Medaar heeft intussen wel de video offline gehaald, omdat er ook jongeren op stonden die niet met de homohaat te maken hadden. En de Amerikaanse president Trump heeft de Chinese leider Xi Jinping gewaarschuwd om Iran niet te steunen. Xi is sinds gisteren al op 3-daagse staatsbezoek in de VS. Volgens de Amerikaanse ambassadeur zijn er aanwijzingen dat China indirecte steun heeft geleverd aan Iran om de straat van Hormuz gesloten te houden. Maar Trump en Xi raakten het wel eens dat Iran nooit kernwapens mag maken. Vanavond en vannacht licht bewolkt en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. En volgende week iets meer wolken, maar het blijft wel warm.
10: Momentje hoor, mijn scherm. Dat vind ik niet helemaal mee. Maar er komt eraan hoor. Want het is vrijdag, dus er zal wel verkeer zijn. En dat zie ik ook staan op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout op de Brusselse binnenring. Dik 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard op de E313 Lummen-Antwerpen. 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En een kwartier op de A12 Bergen-op-Zomen-Antwerpen van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En ook nog een kwartier op de E313 Ranst-Lummen van Herentals-Oost tot Geel-Oost. En op de Brusselse buitenring een kwartiertje van Grimbergen tot Jet op andere plaatsen verlies je 10 minuten of minder.
12: De Big Five Rock met Dominique Krommen. Nummer 9.

bonus. Je mag ze 100.000 keer horen. En de 100.001 eerste keer kan je het niet beu gehoord zijn. Deze Hotel California van Eagles, nummer 8 in de Big Five Rock. En daarvoor, ja, je kende het al waarschijnlijk aan die beginzin, hè? You Give Love a Bad Name van Bon Jovi op nummer 9. AC/DC met een hoogstgenoteerde op

0: was het laatste album met de legendarische zanger Bon Scott, die kort na de release stierf op 33-jarige leeftijd na een nachtje uitgaan in Londen. Highway to Hell. Dat zei ik toch. Nummer 7, AC/DC. De Stones komen eraan.
1: Straks in de Big Five Rock.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Mmm, was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: De Big Five, rock van Nostalgie Plus.

De lasers vlogen om je oren. Paul Stanley, ja, het is niet dat je geen hardrocker bent, dat je niet in Studio 54 een keertje mag gaan rondlopen. Want daar deed hij inspiratie op door de beats die hij daar hoorde om zelf een soort van disco-hit te schrijven met rock-invloeden. Stond op hun album Dynasty uit 1979 en medebandlid Gene Simmons, die haatte het. Dat was het grote bewijs dat je niet van je eigen hits hoeft te houden. Deze I Was Made For Loving You van Kiss, genoteerd op nummer 5 in de Big Five Rock. Langzaam maar zeker gaan we ontdekken wie er uiteindelijk op nummer 1 staat in die lijst die jullie de afgelopen week bij elkaar gestemd hebben. Nu is het 10 minuten genieten van de nummer 4. 10 minuten, dan weet je dat Deep Purple klaar staat. Nostalgie.

0: Het is een dag van het ene iconische nummer na het andere. En dit was de nummer 4, net niet in de top 3 beland. Deep Purple met Child in Time. De top 3 staat voor je klaar. Even in willekeurige volgorde wat je zometeen mag verwachten.
1: Straks in de Big Five Rock.

0: Dat zijn de drie platen die de top 3 uitmaken. In welke volgorde dat gaat gebeuren, dat hoor je over een paar minuten.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Bessimo!
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jan?
9: Ja?
8: Jan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord?
9: Ja, tuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Recupel.
11: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
11: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.

Ik had daar straks al Run To You. Dat was al afkomstig van het album Reckless uit 1984 van Bryan Adams. En dit was misschien wel de meest populaire single van dat album. En nog altijd onverslijdbaar op nummer 3 in de Big Five Rock Summer of 69. Wat zou er zo meteen op nummer 1 staan? Dit is alvast de nummer 2.

0: Nummer 2 in de Big Five. Rock bij Nostalgie Plus was voor Queen voor een keertje niet op nummer 1, maar wel dus op nummer 2 terechtgekomen. Deze Bohemian Rhapsody, dat betekent dat we zo meteen toegekomen zijn aan de nummer 1. En dan weet je wat er zit aan te komen. Dat is die legendarische track van het album Bad Out of Hell van Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. En zoals dat hoort, op een dag als vandaag ga ik gewoon die lange albumversie draaien die dik 8 minuten duurt op dat album. Bedankt voor het luisteren allemaal vandaag naar de Big Five Rock. Niet vergeten, volgende week is Sepper met de Big Five Nederlandstalig. Waarvoor je stem meer dan welkom is via onze website nostalgie.plus. En dan gaan we volgende week luisteren. Zeker weer naar de Big Five hier bij Nostalgie Plus vanaf 10 uur. De nummer 1 dus. Hier is Meatloaf.
1: 5 vrijdagen.
2: 5 toplijsten.
1: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
13: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Goedenavond. De Vlaamse ministers nemen een korte pauze in de begrotingsgesprekken. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn coalitiepartners vanmiddag een aangepast voorstel gedaan. Daarin overweegt hij om onze waterfactuur te verhogen, maar de regering wil bijvoorbeeld ook haar kastelen verkopen. Over een uurtje beginnen de ministers er opnieuw aan, want de deadline is krap. Maandag wil Diependalen de plannen voorstellen in het parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer uit Waardamme die zijn twee dochtertjes vermoordde, zijn harde beelden getoond. Op foto's is te zien hoe de kinderen krabwonden hadden en dat ze wellicht nog lang hebben gevochten voor hun leven. Uit de reconstructie bleek ook dat de oudste dochter nog probeerde weg te lopen, maar dat de vader haar tegenhield. De man riskeert levenslang voor de dubbele moord op de meisjes en voor moordpoging op de moeder. En in Amsterdam in Nederland is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer is een gevangenismedewerker. Volgens getuigen had het slachtoffer ruzie met een man die met zijn hond langs het terras liep. Daarop zou de man met de hond hebben geschoten. De politie kon de verdachte oppakken. Er zou geen link zijn tussen de schietpartij en het beroep van het slachtoffer. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden.
1: De Big Five Rock.
2: Rerun. Nostalgie Plus. Nummer 100.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: De Big Five.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Joehoe.
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
11: The Big Five. Rock.

0: Elke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel, met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie...
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: dode avond. In het onderzoek naar de moord op een nachtwinkeluitbater in Elsenen zijn 7 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Brussel. 3 mannen drongen begin augustus de nachtwinkel in Elsenen binnen. Ze sloegen de uitbater meerdere keren waarna hij overleed. Ook zijn vrouw kreeg enkele klappen en werd opgesloten in de kelder. Volgens het parket stonden nog 2 andere verdachten op de uitkijk. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Litouwen organiseert de grootste evacuatieoefening ooit. Een week lang bereiden de inwoners zich voor op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer de evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek, mocht er vanuit buurland Wit-Rusland een inval gebeuren. Sinds de Russische inval in Oekraïne organiseert Litouwen elk jaar zo'n oefeningen. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. En voetbal. Onze Rode Duivels maken zich klaar voor de Nations League-wedstrijd in en tegen Italië. Het wordt ook de eerste wedstrijd van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En die wil meteen zijn stempel drukken en winnen. De Rode Duivels krijgen vanavond steun van zo'n 700 meegereisde fans. En de match begint om 9:15. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. Volgende week dan iets meer wolken, maar het blijft wel warm.
1: The Big Five Rock. Rerun. Nummer 87.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Pas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
1: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
11: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut een zondewerp.
13: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
16: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
14: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: De Big Five. Rock.
18: Nummer 83.

0: is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Big Five Rock.
9: Nostalgie Plus.
10: Nummer 79.

0: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Dom, vier chefs van Jan, we zijn weer.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusselse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, daar joh.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren. Door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
12: De Big Five Rock.
13: Rerun.
12: Nummer 73.

0: De Big Five Rock van Nostalgie Plus.
1: Nummer 41.